0: In 7 Junie se dis opera. Luister ons onder andere na die Mag van die Noodlot van Verdi, Tosca van Puccini, Der Freischütz van Weber, Fidelio van Beethoven, die Lustigen Weiber von Windsor van Nicolai en die minder bekende Il Dugonda nel Carcere van Balf. Van die sangers is Luciano Pavarotti, Ettore Bastianini, Agnes Balza, José Carreras, Huguette Turango en Carita Mattia. Dis opera, sondagavond om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.
1: RSG, dis die een.

0: Goeiemôre Suid-Afrika, dis Breakfast met Derrick. Ek is Derrick Gardner. Dis goed om saam met jou te kuier en ons binnekort gaan ons met Dirk gesels, Dirk Smit, ons kameraman en fotograaf. En dit gaan oor die duine van Namibië en daai stuk kus daar wat so wêreldbekend is. Sy het die mooiste video gestuur. Ek het dit op die Derrick Gardner blad geplaas. Ek gaan daar gaan loer en dan gaan ons ook net nou met ons Vat 5 gas kuier, Erik van Sel van Durban wil om vra wat soek hy in Johannesburg, hy's bietjie ver van die huis en later 'n mini konsert en Tannieke Rika Keesenkamp, ek gaan klomp van haar treffers speel. Elsje, gaan jy luister?
1: Ek gaan. Ek het altyd, toe ek nou een kleuterkie was, of nou vroeg in die laerskool, het ek een Tannieke Rika kaset gehad.
0: So wat was jou gunsteling?
1: Alles. En ek kan onthou, in een stadium met my pa gevra, het nou nie muziek in die kar nie, het iemand muziek. Nou, ek is die jongste van 4 kinders, en ek sê, hier is my Rika kaset.
0: Ja. By een boer, wat?
1: Alles, ek kan alles ontving.
0: So ja. dit net so voor 10, 20 voor 10, en is ons groot bederf.
1: En sy is ook so lieflike mens. Ek kon by een vorige radiostasie met haar onderhoud voer, en plat op die aarde.
0: Sy het na die dag van my 1-5 gas, het sy boodskap gestuur, ja. Dierbaar, maar het is dierbaar van jou om saam met ons te wees. Kom ons bly warm, en Elsje, goeie naweek vir jou.
1: Baie dankie vir jou ook.
0: Warm bly.
1: Jy ook.
0: Ja, hier is Heinz Winkler.

Is daar iets gebrek is natuurlijk, ek het probeer aan die bewegings hier namaak, ek het al vergeet hoe dit is. Houkie koukie, Krika Keersenkamp. Nou, terug na 1979, toe Krika op die treffersparaders was, oral in Suid-Afrika met die liekie.

0: Jesus Gesondheid gesels ek met lewensafrigter Jan Niemand oor rus, iets wat veel meer is as net slaap, vakansie of niks doen. Ons praat oor die druk om altyd produktief te wees, die skuldgevoel rondom rus en die invloed van konstante spanning op ons liggame en gemoedere. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
1: Doe jou naweek in styl met Sue se Saterdag Sprankel.

0: In 7 Junie se dis opera. Luister ons onder andere na die Mag van die Noodlot van Verdi, Tosca van Puccini, Der Freischütz van Weber, Fidelio van Beethoven, die Lustigen Weiber von Windsor van Nicolai en die minder bekende Il Dugonda nel Carcere van Balf. Van die sangers is Luciano Pavarotti, Ettore Bastianini, Agnes Balza, José Carreras, Huguette Turango en Carita Mattia. Dis opera, sondagavond om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.
1: Dis gospel, die week in ons program.
2: Holy words, long preserved for our walk in this world.
1: Onthou ons afspraak, nooi die familie en die vriende saam. Dis gospel, sondag van 2:00 tot 3:00, saam met Jackie January.

zijn gedachten hoog in die takken. En hij droomt van een plaats zonder enkele baas, waar een man werkt handen in die sokken. En hij droomt van een land waar die brammers brand en die trekkers trekken tezamen. En een brandewijndam waar die lammers lam en die ministers.

0: En daar kan julle hoor die gebruik van die klarinet. Willie Welgens natuurlik dit bekend gemaak en baie ander orkeste, om Joe Hoenenberg en so voort, baie ander orkeste het dit ook daarna gebruik. Net voor ek die eerste klagte behandel, wat voor een dag gekom het, kom ons luister na nog eniekie.
1: Jackie bring die koffies, Hakkie bring die bier, Koena dit is lekker goed, ek kom en nou hier, kom ons geef een soepie, kom ons steek het op,

Welkom terug by deel 2 van Vastrap. Ons het afgeskop met Liefie se Vastrap. Nou dit is die Van Wyk broers, saam met Henny van 'n Westhuizen, Kobus en Willie van Wyk, baie bekend geraak hier in die 1960s daar rond. Hulle is van Glencoe, aan Natal. En hulle het daar groot geword, later Vaal Driehoek toe gegaan om te gaan werk, ook op die myne gewerk, en dit sluit nou alles aan, mooi aan, by wat ek nou gaan vertel.

En van Huisterwiele op Paris hier na Sultans of Swing. Is Dire Straits, daarna Imo Adams. Ons gaan binnenkort ook inloer om uit te vind wat gebeur met die rugbywedstryd tussen die Stormers en Leinster by Johan Termaalen.

Chicago, If You Leave Me Now, uitgereik in 1976. Die groep se voorbok, Peter Cetera, het die lied geskryf. Arms of Mary, Sutherland Brothers and Quiver. Lanklaas die een met jou gedeel.

Wie kan glo ons volgende liedjie is al 56 jaar oud? Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain?

Paul Simon se Mother and Child. Die tromme is fantasties. Dis 1972 se lekker te daai. En dan speel ek ook vir jou Boris Gardner, I Wanna Wake Up With You.

0: Kapitein met RSG, dis die een.
1: Ek hoop dit Kapitein geniet vanaand. Hierdie is Starlight van Granny Smith en dan nou ek stroom op met skemer. Dit gaan ons neem na 10:00.

Dit was Isla Grant met haar 2005 lied When the Day is Gone. Jy is seker nou gereed vir jou weeklikse country muziek bederf. Kom ons luister nou na Dobie Gray, gevolg deur Glen Campbell.

Dit was Glen Campbell met sy 1970 treffer It's Only Make Believe. Hy het die snit in 1967 opgeneem en voor hom was dit Dobie Gray met Drift Away. Hier is Porter Wagner as ook Bobby Angel.

Dit was ons eie Bobby Angel met Green Eyed Angel en voor hem was het Porro Wagner met Ballad of Love. Volgende speel ek vir jou snit van Billy Joe Armstrong en Norah Jones, gevolg deur Ray Charles.

Dit was Jennifer Samudio met haar verwerking van Mississippi en voor haar was dit Gerrit De Jager en Daniel Wesley Africa met Dear Beyoncé. Kom ons luister nou na die Campbells met hulle nuwe verwerking van Friends in Low Places.

Dis David Essex se Winterstyle. The Royal Philharmonic Orchestra saam met Matteo Bocelli volgende. Can you feel the love tonight? Ja, dit kom uit The Lion King, sal dit herken. Daarna Billy Joel, Just the Way You Are.

Is Billy Joel Just the Way You Are? Jamie Cullum volgende hierop, hier is hier chill met Everlasting Love. Leonard Cohen daarna, Dance Me to the End of Love. Goeienaand.

is Michael Jackson se Ben. Dis tyd vir my om jou te groet. Hier is Jonathan Butler. Do you love me? Sting met The Shape of My Heart direk daarna. Ons sluit vanavond af met Chris Tomlin se Jesus Loves Me. Van my verloots, lekker slaap.